Bas die ride van Jesus terugkomend het. En wo weitst die dat? Wo kost die biblisch sein ek sie ride? Welkom te de Evangelische Boodschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankschein voor van deel harchen. En van deel de tweede pot van de 10 jongfruus, wo Jesus een gelijknis vertalend het van de ungerscheid tussen die wat ride zijn en nicht ride zijn. En er zijn vier ongescheiden tussen deze tien frühest, deze vijf Türichte. De einzige zijn wijs, einzige zijn Türicht, einzige han oil, einzige nicht, einzige han lampen wat brennen doen, einzige nicht, en einzige kennen Jezus. Ik woon daar wat wist die zijn van die zelfs. So, wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, in Canada, Deutschland, vielleicht best die ältere, jung, die besten Altenheim, oder die best bij de Jugend, dankschein für ihr Harchen. Dat wichtigste Frau, wat du die kannst freuen in dit Leben, is, sie ek reid, Jesus te begegnen. En wo weid ek dat? Von der, de tweede Part von der Botschaft, en wieder, de Antwoord te de Frau, dat du kannst Klarheit haben, als du reid best, für Jesus sehen kommen.